0: Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Evert Jan Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
0: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
2: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillance. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
0: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de Keteltunnel en Ypenburg 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Daar is de vertraging bij Krimpen aan de IJssel een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Rijswijk in totaal 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda bij Overschie 5 minuten extra. En de andere kant op richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt nu vooral vast op de A12 richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug staat het stil over 14 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam heb je bij Oostvoorne een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer file. Dan rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nesthoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment vooral problemen op de A4 en de A12. Op de A4 richting Rotterdam heb je tussen Hoogmade en Den Horen 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Aan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden een half uur vertraging. Door bergingswerk zijn er twee rijstroken dicht. En de A12 naar Den Haag, daar staat het zo goed als stil. Tussen Houten-Oost en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er één rijstrook open en dat gaat tot het eind van de middag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je nog een uur vertraging tussen Houten Oosten en Woerden. Staat 14 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N204 van Lopik naar Woerden loopt daardoor ook nog vast. Tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 3 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N405 loopt het tussen Kamerik en Woerden ook nog vast vanwege de file op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
1: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
0: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
2: Het gaat on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 10 minuten vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Er staat 6 kilometer file. Er ligt rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. En ook nog 10 minuten vertraging op de A12 richting Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
1: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
0: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: er het einde van het feest is. Als ik blij hier met jou aan mijn zij. Ik met jou. En jij met mij.
1: Krijmans en Van Geel. En met plezier denk ik nog terug aan die 3 maanden... dat ik samen met Jelle Krijmans in de musical Kuifje en de Zonnetempel speelde in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Het was een hele leuke tijd en als we elkaar nog eens tegenkomen, en het gebeurt niet al te vaak, maar af en toe, dan is er nog even gezellig nababbelen. En dat is altijd leuk. En dit is Doe Maar. Over mijn goede vriendin Helene.
2: Toch zo ver gekomen.

Belle Hélène van Doe Maar met de zang van Ernst Jans in dit keer. Ja, en de volgende plaat, Geluksvogel, is nog niet eens uit. Met toestemming van Rick Hogendoorn mag ik hem vast draaien. Ik heb het album vorige week binnengekregen. Ik moet zeggen, ik vind het bijzonder mooie teksten. Tot nu toe zijn beste album, denk ik. En noteer in uw agenda. Hij is studiogast hier bij Omroep 2... op 7 oktober aanstaande. En dan gaan we praten over het album Geluksvogel. Prachtig album. Kan het u zeker aanbevelen. Maar hij komt pas 2 oktober uit.

En dan nu de Jacques Vrier's regio theatertips voor de komende week. We beginnen in het Brest Theater in Brielle. Daar tip ik vrijdag 18 september om 20:30... Sjors van der Pannen met zijn voorstelling Van Boeien tot Brel. In de Twee Hondjes in Hellevoetsluis spelen op zaterdag 19 september om 20:15 de Blauwe Vinkjes. Hun nieuwste productie heet Poeha. Ze leggen zonder pardon voor een ieder de vinger op de zere plek. Theater De Stoep in Spijkenissen biedt op donderdag 17 september om 19:45, morgenavond, Musical Night met onder andere Stanley Burleson, Shanna Slaap en anderen. In Theater Het Kruispunt in Barendrecht kunt u op vrijdag 18 september om 19:15 naar Stefan Pop met zijn voorstelling Genoeg over mij. Scherpe observaties en zelfspot, een no-nonsense stand-up programma. Het Isola Theater in Kapel aan de IJssel brengt op woensdag 23 september om 19:15 de nieuwe hitmusical Titanic. Een hilarische versie van de al onbekende film met in de hoofdrol René van Wegberg en onder andere Rolf Koster. In het Schiedamse Wennekepand is op zondag 20 september om 3:00 en toen was er David Gilmour. Harry de Vries opent met een epos over Gilmour, waarna Carlo Stiletto volgt met een Gilmour-quiz. En het geheel wordt afgesloten met een film over het concert dat Gilmour in Pompeji gaf in 2016. Het Maassluisse Theater Koningshof brengt voor u op zaterdag 19 september om 19:15 de grote jubileumshow Jandino 20 jaar. De Kroephoekfabriek in Vlaardingen is het podium voor de Emo Night op vrijdag 18 september en het begint om 8:30. In de Vlaardingse Stadsgehoorzaal speelt vrijdag 18 september Nabil, ook om 8:30. Nabil is bekend van onder andere Wie is de Mol, LOL, Ook dat nog, Tatas en Triviant. Het belooft een bijzondere avond te worden. Op zaterdag 19 september is er in de Harmonie weer een voorstelling. Want dan speelt Jip Smit haar derde deel uit de trilogie Motherland. De aanvang van deze mix tussen The Office en Game of Thrones is om 8:30. Dit waren de Sjaaks Vrier's regio theatertips voor de komende week. Gelukkig zijn nagenoeg alle theaters weer begonnen met hun voorstellingen. En ik wens u dan in ieder geval ook een hele prettige theaterweek met een mooi theaterbezoek. Ja, mijn excuses voor de wat rare bonkjes af en toe. Ik snap niet waar het vandaan komt, maar ach, bonken kan. Vraag dat maar aan Ruud Chicot.

Ja, en voor hen die mij volgen via Facebook, die hebben gezien dat we vanavond ook nog interviews hebben. Ja, maar die komen straks in het volgende uur. Jan Beuving en Jordi van Loon. Twee fantastische theaterprogramma's, maar daar hoort u dus straks meer over. Eerst Ramses, eens in de 100 jaar.

in een tunnel ben. Echt met heel veel... ik tunnel ben. En dan hoor ik dat hij zucht. Verdrietig en bedeesd. En dat hij dan zegt, je bent zelfs op zijn uitvaart geweest. En dan doe ik piep, piep, piep. En dan hang ik heel snel op. En dan voel ik mij opgelucht. Want ik heb misschien geen vriend meer.

Ja, dat waren natuurlijk Gentle en de Boer. En we vervolgen met de man die in mijn optiek de beste vertolker van Jacques Brel is. En met name in het Nederlands. Hier is Jeroen Willems en Schiphol.

Hij zegt, ik ook van jou. Zij zegt, ik ook van jou. Ik zeg je, ze beloven nu niets meer te beloven. Die twee zijn te fragiel om leugens te geloven. Het zijn er 2000 en ik zie er maar 2. En dan huilt hij het uit, hij huilt vanuit zijn maag, omsingeld door een haag van vrede.

0: Wat lekker, hè?
1: Ja. Het is weer heel anders dan gisteren.
0: Hé, ik doe precies hetzelfde.
1: Nou ja, kleine variatie, maar dat heb je met jazz, hè?
0: Oh, is dit nu jazz?
1: Ja.
0: Oh, ik dacht al, wat swingt het?
1: Ja,

0: man, oh. Hold up, shoot!
1: Ja, Hans Doris zei uit het programma Hard Gelach als ik een dame zie lopen. En dit is Chef van Uitsel. Als het dood toch ooit moet komen.

wel genoeg gehad, zal ik niet beginnen klagen, nee. Doet misschien wel even pijn dan, maar het leven biedt zoveel. En het afscheid van je vrienden valt misschien dan wel wat zwaar. Toch zal ik hem gewillig volgen, zonder aarzelen en heel gedwee. Zal hem echt geen uitstel vragen, nee.

Maar als ze dan ooit bij me komt, grijs los, stil en onverwacht, op zo'n goede warme dag, waarop het goed is om te leven, nee. Nee, als ze dan ooit bij me komt, op zo'n goede warme dag, met daarboven oh, de zon, alsof je

nog te beleven? Of geef Menke nog wat tijd om nog zoveel uit te praten, om nog zoveel goed te maken? Maar kom alsjeblieft niet aan, nee. Als ik echt gelukkig ben.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
1: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
0: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
2: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
0: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Welkom! Het is woensdagavond. Dit is Jacques Voyer met vandaag een ode aan de Lage Landen.
1: En dit is Jan Beuving.
2: Zo'n

0: Hij speelt gelukkig nog een paar keer in de buurt, dus u kunt er nog naartoe. Want ik heb genoten afgelopen zaterdagavond in het Wennekepand bij Jan Beuving. Zijn nieuwe programma, het is een try-out, maar het zit al helemaal perfect in elkaar.
1: Ja, dank je wel voor het compliment. Overigens, ik speel het samen met Tom Dieke, de pianist, die een belangrijke rol heeft in alle composities. We hebben voor de zomer ook al 20 keer getry-out. We zijn al best wel ver in het proces. We gaan half oktober in première in de Kleine Comedie in Amsterdam. En Dekpunt, zo heet het programma. Ja, ik ben een wiskundige. En als je een wiskundig bewijs maakt, dan moet het ook tot op de laatste draad goed in elkaar zitten. En iets daarvan zie je terug in hoe ik cabaret maak. Ik probeer altijd te zorgen dat ieder zinnetje van belang is. Ik ben eindeloos aan het schaven, maar kan dit er niet uit? Kan dat nog eleganter? Dus ik probeer altijd te zorgen dat alles met elkaar te maken heeft. En in een goed bewijs is dat ook zo.
0: Ja, want het is niet alleen prachtig mooie teksten in de liedjes, maar het zijn ook de verhalen die eigenlijk herkenbaar zijn voor het grootste deel van het publiek.
1: Ja, het is een programma dat eigenlijk gaat over... Eigenlijk gaat het over veranderen. Kun je als mens veranderen en toch jezelf blijven? En veranderen kun je op allerlei manieren doen. En in dit concrete geval is de aanleiding voor de voorstelling dat ik gelukkig getrouwd ben, maar er meldt zich iemand en die zegt, hey Jan, zullen wij niet ook daarnaast wat doen? En dan kan je natuurlijk denken, wat doe ik daarmee? Dus wat doe je als je heel gelukkig bent, maar er dient zich iets aan? Het gaat eigenlijk over, je gaat bewandelt een pad in het leven, maar er zijn natuurlijk, zoals Vrouwtje zingt op haar nieuwe LP, er zijn miljoenen levens en ik leef er maar één. En eigenlijk gaat het programma daarover dat je moet dat ene leven dat je hebt, dat moet je zo goed mogelijk benutten. En je moet naar jezelf kijken en bereid zijn om jezelf te veranderen, om dat leven voortdurend in al zijn nieuwe facetten. Elke nieuwe dag is weer een stukje verder op de tijdlijn van je leven. En je moet jezelf blijven bevragen, hey, de wereld is nu anders dan 10 jaar geleden, dan 10 minuten geleden, dan 10 maanden geleden. De wereld verandert voortdurend en je moet mee. En wat hou je en wat gaat er over?
0: Maar het is daardoor ook heel persoonlijk.
1: Zeker. Ik ben een cabaretier. En in mijn definitie van cabaret moet er altijd iets op het spel staan voor de maker van die voorstelling. Anders wordt het te vrijblijvend. Dan zou iedereen dezelfde grap kunnen vertellen. De grappen moeten aansluiten bij wie jij bent als maker. En ik denk zo wil ik cabaret maken. Ik maak het eigenlijk altijd persoonlijk. Ik heb wel eens een programma gemaakt over mijn christelijke achtergrond en wat daarvan over is. Ik heb een programma gemaakt over onze dochter die met een schiezus geboren is. Een hazellip, voor mensen die de technische term niet kennen. Dus ja, er zit altijd wel iets persoonlijks in. En je moet ook altijd proberen dat met de grote wereld te verbinden. En ja, in een tijd waarin onze premier zijn tweets en zijn meningen door AI laat schrijven, zie je hoe belangrijk het is, ook aan de storm die erover ontstaat, dat mensen een bepaalde authenticiteit hebben. Het moet niet inwisselbaar zijn. Wij zijn allemaal unieke mensen en laten we proberen die uniciteit te vieren en zoveel mogelijk met elkaar te delen. Want als je dat doet, dan begrijp je elkaar ook beter.
0: Uit deze woorden begrijp ik, en dat probeerde ik ook wel uit het programma te halen, dat de hele ontwikkeling, bijvoorbeeld zoals AI, niet voor jou is.
1: Dat is niet waar. AI heeft ook prachtige kanten. Er komt misschien nog wel een lied aan. De voorstelling zit er nu nog niet in, over een vrouw die haar hele leven alleen geweest is en daar volkomen gelukkig mee was. En iedereen die haar zei van, ja, maar je hebt de grote liefde niet gekend, afgewimpeld heeft. En die dan op het eind van haar leven een iPad krijgt en 's avonds gaat praten met AI, met ChatGPT. En het verhaal is waar gebeurd. Zegt ChatGPT tegen haar, want die vrouw is toch een beetje eenzaam geworden op het eind, ik vond het leuk om met je te praten, Nel. En dat zij dan denkt, dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Dus zo kan AI wel degelijk ook eenzaamheid oplossen. Stond afgelopen weekend ook nog een mooi stuk in de Volkskrant over dat psychiaters heel blij zijn met AI, omdat mensen zichzelf beter kunnen leren kennen. En dat als er mooie modellen gemaakt worden, dat ze misschien wel de eerste scherpe randjes ervan af kunnen halen. Omdat je toch het gevoel hebt dat iemand naar je luistert. En dat zie je. De allereerste chatbot ter wereld werd uitgevonden in 1966. En de uitvinder daarvan liet hem als eerste testen op zijn secretaresse. 1966. En secretaresse begon te typen met dat ding. Was al een hele slechte chatbot. En na een minuut zei ze tegen de man die hem uitgevonden had, die over de schouder nieuwsgierig mee zat te kijken, beeld u even de kamer uit, want het is een persoonlijk gesprek. Dus mensen maken zo'n ding onmiddellijk persoonlijk. Ik ben zeker niet tegen AI, maar we moeten wel heel goed in de gaten houden wat daarvan de gevaren zijn.
0: Ja, want ik kan me voorstellen in jouw vak dat morgen iemand met AI aan jouw stem aan de slag gaat en een compleet programma maakt en jij broodeloos wordt.
1: Ik heb even gekeken. AI is nog heel slecht in het schrijven van liedjes, dus daar ben ik niet bang voor.
0: Nee, maar als ik kijk dat er nieuwe nummers van de Beatles uitkomen met AI en ook andere artiesten, dat vind ik de kwalijke kant van AI.
1: Ja, zeker, dat is niet altijd best. Maak zelf je eigen dingen, dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Dus daar gaat dit programma over en we spelen dat nog tot het voorjaar van 2028. En we komen denk ik dit seizoen nog in Spijkenissen op 7 november. En ik dacht in januari of februari in Barendrecht. Dus we komen nog in Dordrecht ook, dus we komen nog genoeg in de Rijnmond.
0: Ik hou de mensen die luisteren op de hoogte van wanneer je waar speelt. Want het is zeker de moeite waard om het naar te gaan kijken en naar te luisteren en te genieten. Want jouw teksten van je liedjes zijn fantastisch en je verhalen, ik genoot ervan.
1: Dankjewel.
0: Oké. Jij bedankt.
1: Graag gedaan. Ik had een schep gekocht om de waarheid te begraven. Dus liep ik in mijn eentje naar haar laatste rustplaats toe. Maar hoe ik ook bleef spitten, de aarde ging niet open. De grond was veel te hard en mijn twee handen werden moe. Dus sleepte ik de kist

Maar toch werd er geen splinter van de waarheid opgerookt. Gelukkig was er nog een diepe kloof voorhanden. De halve wereld stond intussen aan de kant te kijken naar de waarheid en hoe die stuk zou vallen. Maar even later stond ze ongeschonden op de rand.

0: komt er een prachtige theatervoorstelling over zijn leven.
1: De kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Maar zo gaat die productie heten. Over het leven van Frans Halsema. En over Louis Davis hoort u zo meer.
1: Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld, want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de andere bij de belt, en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag, en de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n hele kleine man met een confectiepakje aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan, zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. De verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort, zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op haar stoel, hoe veilig zo'n gevoel, wie moet de rekening betalen voor hun grote mond? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n 18 gulden CNA'tje aan, zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. De minister van Defensie vraagt weer onderzeeërs aan, mocht een vreemdeling zich met de Oost bemoeien. En als wij die vloot dan hebben en daar komt een beetje mot, kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien. Dat heet voor het ideaal, voor Nederlands grond en taal, maar wie betaalt het pakje van de vice-admiraal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. Zo'n ordinaire man met van die bata schoentjes aan, zo'n zenuwleier, minimumleier van een kleine man. Dempsey gaat weer aan het boksen en krijgt weer een dik miljoen om zich een kwartiertje suf te laten stompen. En zijn tegenstander als die wint een half miljoentje meer, want die kereltjes die laten zich niet lompen. Wie snakt dan naar zo'n baan, zo kreeg hij het gedaan, voor twee tientjes als een kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n uitgesneden linnen frontje aan, zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. We verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie. En dan zijn er veel slampampers, die zijn liever lui dan moe. Want die denken, oh, die 18 piek, die neem ie. Ze schelden allemaal op patroon en kapitaal. En wie is weer de dupe van het vrijheidsideaal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Die doodgewone man met zo'n confectiepakje aan. Eén met zo'n imitatiejeger onder broekie aan. Zo'n minimumleier, zenuwleier van een kleine man.
2: Hij komt uit Den Haag. Hij zingt over een Rotterdammer die in Amsterdam eigenlijk groot is geworden. En zo hebben we die drie steden bij elkaar. Maar we hebben het over één man, de grote kleine man, Louis Davids. En dat werd gebracht door Jordi van Loon.
3: Zo.
2: En fantastisch. Wat een geweldig programma.
3: Ja, heb je genoten?
2: Het was echt bijzonder. Ik ken de muziek van Davids van de platen van mijn vader.
3: Ja.
2: Die ik na zijn dood geërfd heb en waarvan ik nog regelmatig het een en ander draai. Davids was een man die eigenlijk vele gezichten had. Die gezichten laat jij zien vandaag.
3: Nou, dat vind ik wel een mooi compliment.
2: Ja, want je laat het familiegezicht zien. Je laat het operettegezicht zien. Maar je laat ook de gewone zanger zien en de man achter Davids. De man die vlak voor de oorlog vreest voor de Duitsers.
3: Ja, het gaat wel diep, hè, op een gegeven moment. En het, met name richting het einde toe, dat beklijft. En het doet mij ook iedere keer. We hebben nu in juni een kleine try-out gehad. En nu dan de eerste van de Tour. En ik heb het natuurlijk... Het is het derde jaar dat we te spelen. Hè. Dus, wat is het? 50, 60 shows al gedaan. Maar iedere keer als ik het speel, ja, doet het mij nog steeds ontzettend veel.
2: In jouw mimiek zie ik dat de nummers jou persoonlijk ook raken.
3: Ja, het is... Kijk, het is zo ontzettend... Het zit allemaal zo ontzettend goed in elkaar. En dat voel je. En... Ja, ik hoef me ook bijna niet meer op andere dingen te richten dan enkel alleen de muziek. En omdat ik dat al de derde seizoen is, ken ik de voorstelling Dromen. Op een kleine schoonheidsfoutjes her en der. Nou, het is de allereerste show van de tour, dus dat moet je me vergeven, alsjeblieft.
0: Ik denk dat het publiek dat niet eens gemerkt heeft.
3: Nou, dat hoop ik dan, maar ik zelf merk ik dan en dan zie ik ook dat ik, wat jammer, weet je, dat net even als ik dat nou zo had gedaan, had het dan nog wat beter geweest. Maar het geeft wel de ruimte aan mezelf om in optimaal formaat te kunnen genieten van die liedjes van weleer, zou ik bijna zeggen. Moet je ook eerlijk zeggen dat er ook een aantal productienummers in zitten die Jan Zwarteveen voor mij heeft geschreven. Die ook verantwoordelijk is voor de tekstregie samen met Jan-Heinz Sloessen. Tekst is voor zijn rekening geweest. En ja, het is een hele mooie reis die we hebben afgelegd om nu dan toch vandaag, weet je wel, ik vind het helemaal te gek dat ik dus voor het derde seizoen heb mogen toeren. Of althans, dat we zijn begonnen vandaag aan de derde tournee. En dat vind ik een grote compliment, kan je niet krijgen.
0: Nee, ik denk dat dat ook natuurlijk voor een deel ligt aan het materiaal wat je brengt. Maar ook aan Jordi van Loon. Want wie is nou precies Jordi van Loon?
3: Een man met een baard inmiddels. Ik heb... Mensen kennen mij wellicht van vroeger, bijna 19 jaar geleden ben ik begonnen. En ik ben begonnen in mijn kindertijd. Ik kreeg toen door een aantal gebeurtenissen een platencontract aangeboden op zeer jonge leeftijd. En ik heb de afgelopen 10 jaar heb ik me mogen ontwikkelen in een andere tak van sport. En dan met name theater, musical. En en vooral eigen muziek. Veel, veel eigen dingen gemaakt samen met Jan Zwarteveen. En dit is daar een verlengstuk van.
0: Als ik jou hoor zingen, denk ik, waarom heb ik nog geen talloze LP's en CD's van jou in de bakken zien staan?
3: Nou, vind ik hartstikke lief. Maar
0: jouw stem is fantastisch.
3: Nou ja, ik vind het echt een groot compliment. Ik ben... Ja, kijk, weet je wat leuk is? Is dat je merkt waarschijnlijk dat ik veel liefde voel voor dit repertoire. En dat is natuurlijk ook zo, want anders kan je het niet brengen. Toen Jan naar mij voorstelde op kantoor, na mijn laatste rol uit Titanic the Musical, van na een aantal platen te hebben gedraaid over wat kwam er allemaal langs? Rob de Nijs, Wim Sonneveld, die bij Louis begonnen is, maar ook Benny Nijman kwam langs en Ramses. En uiteindelijk hebben we het toen gehad over hoe de oorsprong in Nederland is begonnen, hoe de kleine kunst is ontstaan. En toen vroeg hij mij van, zou je het leuk vinden om daar je tanden in te zetten? En dan moeten we, denk ik, misschien iets wel maken over het leven van Louis Davids. En ja, zo is het ontstaan. En ja, dat Jan dan vervolgens kwam met zo'n script. Ja, dat meen ik echt. Dat kun je eigenlijk alleen maar dromen. Want als je het hebt over liefde voor het vak, dan is dat een man die liefde heeft voor het vak. En dit is het vak. Dit is het vak. Het maken van liedjes. Het maken van een... Niet alles wat er omheen hangt. Dat is allemaal bijvangst. Dit is waar het om gaat. En dat heb ik toch echt wel heel bijzonder. Als heel bijzonder ervaren.
0: Ja, eigenlijk was dat precies wat David speelde.
3: Nou ja, zeker.
0: De kleinkunst brengen.
3: Ja.
0: En die teksten naar het publiek. En dat het publiek begreep waar het om ging.
3: Ja, zeker. En ik doe het ook echt als mezelf. Ja, er staat dan op het affiche Jordi van Loon zingt Louis Davids. Nou ja, misschien had dat zingen misschien wel weggekund. Want ik duik ook in de huid van Heintje en Hakkie en Rika. Zijn zusters en zijn broer. Kwam uit een artiestenfamilie. Hè, die brengen we allemaal wel tot leven. En we duiken in uiteraard zijn verleden, alles wat hij geschreven heeft. Dus dan moet je denken aan de musical, de Jantjes. Ik kan een hele spreekbeurt gaan houden. Maar daar kun je natuurlijk heel veel dingen in kwijt. Theater, musical, muziek, nou, alles wat die man gedaan heeft.
0: Ja, hij heeft heel veel gedaan. En dan toch op een goed moment kiest hij voor Sjaak van Tol. Een man die later verguisd wordt wegens zijn nazi-verleden.
3: Ja.
0: En zijn zoon zichzelf maar Tol Hansen heeft genoemd.
3: Ja, dat is natuurlijk al een ja, dat, het komt natuurlijk uiteraard in deze voorstelling, kun je dat soort momenten niet onbesproken laten. En dat doen we dan ook niet. Zonder dat we er heel erg diep op ingaan. Dat is niet Jacques van Tol, de musical. Dus het gaat heel erg over de relatie die hij heeft gehad met Louis Davids. En tot standkoming van al die liedjes. Hè, waar Louis Davids ook af en toe de rechten van afkocht. Waar hij zijn eigen naam op plakte. Waar hij natuurlijk op een gegeven moment ook... ook wel miskend door heeft gevoeld, et cetera. Dat zijn allemaal gevoelens die doorvoelbaar zijn bij het zien van deze voorstelling.

Klein tekentrondje door een auto overreden. Het gebroken pot in straat gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gooie zak. Had die pootje is gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij dier al zacht opgepakt en thuisgebracht. En vervuld van stille angst en diepe zorgen. Zij mormoort elkaar.

Morgen iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn keeltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een koeisje oor naar de zolder en zijn vrije maasvermiltje. En die keek hem nou dan met zijn koppieschrijven zang. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen die op een keer wou beloffen, zuste Pinky, houd je bek, wellicht zou het je passion als een merken.

zij, naast de boot aan. Het kijkt me zo schaamwinkel aan, het lijkt waarachtig wel de Joodse invalide. Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artes in mijn huis. Dirkie Stapel, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen die kon mijn auto leiden, nog ik niet een dijk met mij. Anders had ik zomaar laten leggen. Als hij binnen duurt met haast niet uit is, gaat hij in de pol verklaren. Maar dat is wat voor mij die naar ik kreeg. Toen zijn pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, dan zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dit zijn liefdevol, nou het heeft. Eerste maand kan je weer safe. Intuïtief als hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamp, te over, geeft een hek een stukje kreeft. Maar je moet er veel aan voor hem laten bouwen. Kleine Mies, het jongste zusje, noemde hekjes smalend viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Maar soms kreeg ik op een machtige, een kreet die draad de kop. Wat is vies, kijk jij maar liever naar je eigen. Eens beet hek in meisjes pop. Het meisje gaf het beest een schop. Dik vloog op en loeide. Valse salaman. Raak het beestje nog eens aan, dan zal ik even kreupels aan. Als hij slaag krijgt, is het van mij en van geen ander. Van conflicten voor, schoon onbewust dat ze de oorzaak was van ramp. De een vervulde haar met haat, de ander werd de kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd. Dirkie had rondgeleerd. Mooi te zitten en al was ze reuze brani. Vader zei zo'n klein sarpant, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zei moeder, ga dan mee naar Sarazani. Na 6 maanden stille oorlog had de nood zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus Trouwtje moedje zag het en die kaak is van de zwaar.

0: kleid met zijn aan. Niemand wist wat met Dirkie te beginnen. Zacht al was het een kostbaar kleinood, heeft toen Dirk verstarde beest naar een hoekje op de zon meegenomen. Ergens in het donker in het vondelpak een kel, in een eenzaam laantje onder iepenbomen. Met een snuisje leeg als gas, leeg hekje onder het gras. Zij met oogjes toegeknijpen. Hé, hey, het was niet mijn schuld. Mensen hebben geen geduld. Arm dier, ze hebben jou thuis nooit begrepen.
1: Ja, want als je deze voorstelling ziet, krijg je ook het idee dat Louis Davids een enorm probleem met zijn eigen ego had.
2: Ja, dat had hij ook. Hij had ook een ontzettend minderwaardigheidscomplex. Hij was altijd ontevreden en onzeker over zijn artistieke prestaties. En, maar ja, hij was wel een grote ster. Hè? Had ook een bepaalde machtspositie, had veel geld, was beroemd. Dus kon daar ook heel veel dingen mee afdwingen en afkopen. En zelfs in die tijd, dat was zijn tijd ver vooruit. Als je het hebt over allerlei ontwikkelingen en sentimenten die vandaag de dag in de maatschappij leven. Ja, die liggen niet zo heel ver af van de periode die, waar wij nu over spreken.
1: Ja, wel 20, 30 jaar eigenlijk al eerder. Oh, in de jaren 10 van de vorige eeuw was Davids actief. Hij is heel jong begonnen.
2: Heel jong begonnen, hè? Als kindsterretje. Al bestond dat woord alleen toen nog niet. Hij is letterlijk op elk biljart geteeld om de kunsten te laten zien. Het is wel zo dat hij heeft zich ontwikkeld uiteindelijk. Hij kwam uit een volksbuurt, Rotterdam-Zuid. Een hoerenbuurt in Rotterdam-Zuid. Het equivalent van Schilderswijk, waar ik vandaan kom. Een van de parallellen die we wel bespreken in de voorstelling. En,
1: ik heb er zelfs nog gewerkt ooit.
2: Oh ja? In Schilderswijk?
1: Ja.
2: Oh ja?
1: Als maatschappelijk werker.
2: Mm. Leuk buurtje hoor. Vlogen de kogels je wel om de oren toen ik daar woonde. Maar ja, dat maakte het wel een lekker een beetje work and roll. Ja. Ik was daar wel te jong voor, maar omdat ik het begrijp. Maar later kijk ik met heel veel plezier op terug. Gewoon ontzettend leuke mensen die daar in de buurt woonden. En,
1: ja, maar dat heb je het vaak met volksbuurten natuurlijk.
2: Ja, dat is ontzettend leuk. En wat nou zo bijzonder is aan die Louis Davids is dat hij uit, en dan moet je ook de tijdsgeest even bijpakken, hè, kwam uit die volksbuurt en heeft zonder opleiding genoten. Alles bereikt in het vak wat je maar kan bereiken. En dat is toch op zijn zachtst gezegd wel echt wel heel bijzonder. Hè? Hij heeft zich natuurlijk helemaal omhoog gewerkt. Kwam uiteindelijk in de operette terecht. Nou, dat was in die tijd al wel behoorde tot de elite. Hij was een elitaire kring aan muzikanten en performers. En dat kwam niet zomaar. Zeker niet voor een man die uit zo'n volksbuurt kwam. Daar werd toch met vaak met een zekere dédain op neergekeken. Maar daar schuwde hij zich niet voor. Hij is altijd door blijven gaan en had ook het absolute talent. Want dat moet je ook niet vergeten. Had het absolute talent. Louis Davids was nooit Louis Davids geweest als hij niet zou hebben gewerkt met Sjaak van Tol. Maar bijvoorbeeld ook de mensen die hij on the way zijn tegengekomen. Hè? Martin Morris, waar hij bijvoorbeeld 10 jaar een relatie mee heeft gehad. De allermooiste liedjes, durf ik wel te zeggen, komen uit de periode waar hij samen was met haar. Buitengewoon schone dame.
1: Een van de meest trieste Nederlandstalige liedjes zit er ook in. Het Hondje van Dirkie.
2: Een van de allermooiste kleinkunstliedjes, toch, die er zijn.
1: Ja, groot, absoluut.
2: Groot gemaakt door Wim Sonneveld. Ja. Bekendgemaakt door Wim Sonneveld. Maar geschreven door... Nou ja, dat is dus een van die dingen waar ik het dus over heb in de voorstelling natuurlijk. Sjaak van Tol en Louis Davids. Daar is nogal wat om te doen. Ik denk dat het door Sjaak geschreven is. Maar Louis Davids, zijn naam staat erop. En het is door Louis Davids geschreven. Laten we het daar maar bij houden.
1: Ja, maar toch herken je die stijl van Tol.
2: Ja, zeker. Dat kun je gewoon niet los van elkaar zien. En dat maakt het ook, maar dat maakt het ook zo interessant. Het was ook een mens, weet je wel. Het is ook niet een kritiekloze voorstelling. Het gaat over... alles komt aan bod wat dat betreft. Hè. Fat shaming was aan tijd ver vooruit. Als je het hebt over kritieke...

0: Die had bijvoorbeeld over zijn zusters, en, maar ook over het tot stand komen van dit soort liedjes. Ja, daar zit best wel heel veel verwijzingen in naar veel sentimenten die we vandaag de dag beleven.
1: Het was in ieder geval een fantastisch programma. Je gaat je derde seizoen in. En ik denk en ik verwacht ook zeker dat het een goed bezocht seizoen gaat worden. En ja, om een vierde seizoen te gaan doen, ik weet het niet. Maar hij verdient het wel.
0: Hij verdient het wel. Want je bedoelt omdat het vierde seizoen gewoon lang is. Toch?
1: Ja, nee, ja. Omdat vier seizoenen achter elkaar in hetzelfde show is natuurlijk een hele lange periode. Ja. Maar dit programma is dusdanig mooi en geschikt voor een heel groot en breed publiek.
0: Nou ja.
1: Dat je eigenlijk een vierde seizoen eraan vast moet plakken.
0: Kijk, weet je, ik ben gewoon heel erg. Jean-Paul Karting van Triple T Agency is met ons het avontuur begonnen 3 jaar geleden. Toen heeft Impact Entertainment het overgepakt. En dan praat ik, dat zeggen de mensen, dan zegt de mensen misschien niet zo heel veel. Maar dan praat ik over impresario's. Hè? Dus de mensen die de voorstelling verkopen aan het theater. Ja, en dat er dan zo'n nieuwe partij gelooft in hetgene wat je doet en in zo'n voorstelling.
1: Ja, Impact is toch van Ruud de Graaf?
0: Ruud de Graaf en Hans Cornelissen en nog een aantal andere mensen. Jazeker.
1: Ja. Ja. En die hebben altijd hele mooie dingen, dus dat blijkt ook nu weer.
0: Ja, nou ja, weet je, ik was heel blij dat ze het nog twee rondjes hebben weten te verkopen. Ik vind ook wel dat het voorstelling verdient, maar goed, dat is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie. Ja. Maar ik ben blij dat we vanmiddag voor zo'n bomvolle zaal hebben mogen spelen.
1: Ja, en dat was ook zeer terecht. Heb je al ideeën voor iets wat er gaat volgen?
0: Ja, er hangen wat dingen in de lucht. Daar mag ik dan niks over zeggen, omdat ik heb daar nog geen groen licht over gekregen. Er liggen in ieder geval een berg aan nieuwe muziek. Ik heb januari zijn we begonnen met het releasen van nieuwe muziek. Als er liefde bestaat, het slotstuk uit de voorstelling hebben we in januari uitgebracht met een grote strijkersensemble. Alles akoestisch opgenomen. Vleugel, drum, bas, gitaren, vocals. Het is allemaal... Dat hebben we allemaal met een geweldige groep muzikanten weten op te nemen. In afgelopen juni is een nieuwe plaat uitgekomen. En dat is vooral waar de focus ligt. Volgend jaar hoop ik weer opnieuw het theater in te kunnen met een nieuw project. Maar daar moet ik nog even geduld voor hebben.
1: Zo vast net zo mooi zijn als dit. En ik kijk er nu onderuit.
0: Ik dank je heel hartelijk.
1: Jij bedankt voor het gesprek.
0: Dank je wel.

Moeder ongekend door Brigitte Nijman. En dit is Gerard Cox. Je gaat vliegen.

de straat uitliep, dacht hij ineens, ik heb van alles al op zak. Mijn pas, mijn eurochecks en ook nog geld, als ik meteen het vliegtuig nou eens pak.

wonste in zijn borst. Eens één keer uit je bol te gaan. En ongeacht gezin of baan, op weg naar een droom.

Jalka van Houten en Anton Kamerling. Ja, dit was Sjaak Verje van woensdag 16 september 2026. U hoort Sjaak Verje elke woensdagavond op 2. Voor vanavond bedank ik Rob Roos, de medewerkers van het Wennekerpand, Jan Beuving, Sharon den Breems van de Stad Gehoorzaal en Jordi van Loon plus Impact Producties. Blijft u luisteren, dan hoort u tot 12 uur 2 actueel. Gaat u slapen, dan wens ik u een fijne nachtrust. Sjaak Verje is een productie van en in de techniek, de samenstelling en presentatie van ondergetekende Sjaak Nachtegaal. Wat mij betreft tot volgende week. Dan met onder andere Jip Smit over Motherland. Nou, fijne avond. Dag.

0: Door Albegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheken op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
0: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.